0: nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Polisfeest een roepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
3: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
4: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
5: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Luc van Spijbroek, we hebben het vandaag over de koninklijke gaanderijen.
7: Inderdaad, de koninklijke gaanderijen zijn eigenlijk gaanderijen ontworpen door een Franse architect, namelijk Charles Giraud. Deze gaanderijen werden tussen 1902 en 1906 gebouwd en waren dan ook een initiatief van onze toenmalige koning Leopold II. Deze gaanderijen verbonden het koninklijk chalet, het buitenverblijf van Leopold II dus, op de dijk met de Wellington-renbaan. Deze gaanderij is concreet 381,8 meter lang en bestaat uit een 343 meter lange, tweebeukige constructie met 77 overspanningen die gedeeltelijk door een glazen wand zijn gescheiden. Zo kon de koning kiezen aan welke kant van het glas van de glazen wand hij eigenlijk wou lopen. In de zon, uit de wind, uit de regen, hij moest maar kiezen. Aan het uiteinde van deze gaanderij heb je aan beide kanten twee paviljoenen die mooi aansluiten en het tot één geheel afwerken. Nu, voor een ideaal zicht op deze koninklijke gaanderij ga je best eens op het strand aan de waterlijn lopen. Van daaruit heb je een ideaal en prachtig zicht op deze locatie.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
6: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Regionieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
13: Regionieuws.
0: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
16: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
18: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
19: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
19: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
27: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie

0: een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
0: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
0: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan

0: spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
1: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
5: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
6: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Johnny Montaigne, wat kun je ons vertellen over het huidige Duinenkerkje?
8: Wel, heel merkwaardig, op het einde van de 19e eeuw, met de opkomst van het elitaire toerisme aan onze kust, is er zelfs sprake om dat schamele kerkje die er toen stond af te breken en een grote kerk te gaan bouwen op diezelfde plaats. En het is onder andere James Ensor die een petitie en een protestactie op touw zet om het kerkje te behouden. En met succes, want het kerkje wordt definitief behouden. Maar de Eerste Wereldoorlog breekt uit. En in de onmiddellijke omgeving van het kerkje worden verschillende Duitse kustbatterijen opgesteld. De torenspits wordt afgebroken omdat dit te goed als zichtbaar punt was vanuit zee. De toestand was dramatisch. Maar door de uitbreiding van het badtoerisme en de badsteden en de toeloop van toeristen was er nood om de kerk te herstellen en zelfs nog te vergroten. En in 1931 komt er dan een grondige restauratie en een verbouwing. De toren wordt heropgericht en langs de noordkant zou een beuk bijgebouwd worden. En zo kennen we eigenlijk nog altijd ons huidige Duinenkerkje. En de capaciteit was eigenlijk onmiddellijk verdubbeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef het kerkje gespaard van grote ellende. Het Duinenkerkje zal voor eeuwig en altijd het Ensorkerkje blijven. Vooral ook omdat in 1949 de grootmeester er in de schaduw van het kerkje begraven wordt.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
17: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
18: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
19: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
1: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
23: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
23: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
23: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
4: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
5: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
11: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
1: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
25: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
26: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
27: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Rolande Sterk heeft het vandaag over een speciaal Oostends dialectwoord.
28: Beste mensen, vandaag wil ik het hebben over een bepaalde vorm van feesten, namelijk het overdrevene met een drinkgelag en zwelgpartij en misschien wel een orgie daarbij. Wij noemen dat in onze streektaal een zwinneprocesje. Dat is dus een bacchanale, een uit de hand lopend drinkgelag. Het woord is zeker goed gekozen. Het is met veel zin voor ironie gekozen procesje, een processie dus, een christelijk geïnspireerde voettocht of beettocht dus. Maar dat het woord zwinnen daaraan geplakt wordt, is zeker van vindingrijke oorsprong. Dat alweer een zwinneprocesje geweest bij ze gebeuren, klinkt bijzonder goed. Dat doet mij ook denken aan wat hier dichtbij aansluit, als men het smalend wil hebben over een gebeurtenis die men minacht, dan kan het klinken, nee, de procesje passeert. En samenstellingen met zwin zijn schering en inslag. Ik noem Dat zijn zwinnenmanieren. Dat is een zwinnenmulle. En ik vernoem ook het werkwoord zwinnen, wat betekent zich onbehoorlijk gedragen, in zonderheid met veel drank erbij.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
18: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
18: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het economisch huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
5: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
19: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
15: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
1: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
18: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomer. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
18: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
6: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Dörda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Johnny Montaigne, we hebben het vandaag over Raverszijde, over de geschiedenis van Raverszijde. Wat kun je ons daarover vertellen?
20: Wel, de ontstaansgeschiedenis van Raverszijde is eigenlijk heel ingewikkeld en kent een zeer rijke geschiedenis. En het dorp is in de loop der eeuwen verschillende keren verplaatst van locatie. We gaan dat ook heel duidelijk zien. Het is verschillende keren eigenlijk verplaatst geweest. Eigenlijk reeds vanaf de prehistorie was er al zekere bewoning hier in Raverszijde. Er zijn ook Romeinse sporen van zoutwinningssystemen uit de 2e en 3e eeuw op het strand teruggevonden. Maar de eerste belangrijke nederzetting situeerde zich op het kusteiland Terstreep. Dat is het eiland die in de 10e eeuw gevormd werd voor onze kust. Eind 13e, begin 14e eeuw moet Wal-Raverszijde, want zo noemde Raverszijde toen, op dit eiland ontstaan zijn. Het was een vissersdorp. Het lag ter hoogte van het domein Prins Karel, maar op het strand. De Sint-Vincentiusstorm van 22 januari 1394 veegde het dorp van de kaart. Na de storm kwam het plots voor de duinen in plaats van erachter te liggen. De duinen waren gewoon eroverheen geblazen. Er werd een nieuwe dijk gebouwd, de Gravejansdijk, dat is het tracé van de huidige Duinenweg. En Walraverszijde werd achter deze dijk in de 15e eeuw heropgebouwd. Dit is de plaats waar nu het archeologisch museum ligt. Het was een heel bloeiende vissersnederzetting met heel wat huizen, zelfs een kerk en een brouwerij. Het beleg van Oostende, 1601-1604, was de doodsteek voor dat dorp. Spaanse troepen vestigden er zich om 4 jaar oorlog te voeren tegen Oostende. En na het beleg lag het dorp volledig in puin. In de 18e en 19e eeuw bestaat Raverszijde uit slechts enkele eenvoudige hoeves en visserswoningen achter de duinen. En dan pas in de 20e eeuw hebben we een heel nieuw verhaal.
11: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
22: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bond te koop zijn online en in het stadhuis de BIP ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
22: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
6: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
8: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebad

0: Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
1: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact

0: komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwe alg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
4: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
5: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
7: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
0: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
12: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
6: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
9: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
13: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
14: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
15: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek, over zijn eigen woordenboek. Roland, het woord ruddersak.
17: Ja, ruddersak, dat is een woord dat zo los niet gebruikt wordt. Het komt voor in een uitdrukking die nu ook niet zo vaak meer te horen is. De uitdrukking ruddersak is nooit vul. Dat betekent dat rijke mensen altijd maar meer willen bijeengaren, dat ze nooit genoeg rijkdom hebben. Ruddersak komt dus uit de zak van een rudder. Rudder, wat we ook terugvinden in de familienaam de rudder, is ons oud dialectwoord voor ridder. Dat zelf komt uit rijden. Iemand die te paard rijdt was een rijder, daaruit ridder en in ons dialect geworden rudder. Familienaam de rudder. Ruddersak, dat is de zak van een edelman, van een ridder dus. En die is nooit vul, dus met andere woorden, hij wil altijd maar meer hebben. Men zegt ook wel eens, duvelsak is nooit vul. Met dezelfde betekenis. De rijken hebben nooit genoeg. Dat doet mij altijd denken aan de uitdrukking die gebruikt wordt als men denkt dat men geen onuitputtelijke beurs met geld heeft. Dat men dan zegt, ken ik geen kortenose beuze? Wat komt uit, ken ik geen fortenose beuze?
16: Ja. Ruddersak dus eigenlijk nooit genoeg?
17: Nooit genoeg. Ruddersak is nooit vul.
16: Bedankt Roland.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
16: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anschew.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
23: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
23: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
23: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee.
11: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
12: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
17: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
17: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
17: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
17: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
11: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
19: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
20: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeggen, waarom lanceer je dat ik hier niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat dat me laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
20: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
20: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jos Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionieuws.
24: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
12: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
24: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
26: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
27: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
28: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Mark Looy, we hebben het vandaag over het huidige kurszaal. Dat werd gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
29: Jawel, de bezetter breekt in de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers dus, systematisch het kurszaal, het derde kurszaal van Albin Chambon af. Nu, die sloop in 1942-43 is in feite een traumatische ervaring geweest voor de Oostendenaar. Dit paleis uit de Belle Époque, want dat was het, wordt niet gebombardeerd of brandt niet af, maar wordt steen per steen bijna ontmanteld. En dan hebben we de jonge Antwerpse architect Leo Steijnen, die de opdracht krijgt van de stad na de oorlog om een nieuw kurszaal op papier te zetten. In feite was hij al bezig met die plannen. Want tijdens de oorlog had Gustaaf Nellis, en dat was de concessionaris voor de oorlog van het kurszaal in Oostende, maar ook de concessionaris van de kurszalen of de casino's in Knokke en Chauffontein, had hij al ontwerpen gemaakt in opdracht van die Nellis. Ontwerpen en maquettes. En na de oorlog gaat de stad dan wel officieel een wedstrijd uitschrijven, maar lag het al of stond het in de sterren geschreven dat die Steinen de wedstrijd wel zou winnen? En dan zet hij een en ander op papier, maar net zoals bij het postgebouw deed de stad als opdrachtgever nogal moeilijk. Zo wilde ze een toren bij het gebouw, half verheven beeldhouwwerk op de grote gevelvlakken en zo meer. Maar als overtuigd modernist, net als Gaston IJsseling van de Post trouwens, verzette Steinen zich daartegen omdat hij het principe huldigde: kunst, dat mag geen opsmuk zijn, geen versiering van het gebouw, want hij vond dat de architect wel de ruimte moest creëren voor kunstwerken, maar dat die dan een autonome plaats moesten hebben in het gebouw zelf. En als jonge directeur van de kunstenschool Ter Kameren in Brussel kon Steinen dan beroep doen op docenten of op oud-leerlingen van hem. En dat waren er heel wat met naam ook trouwens. Paul Delvaux, Georges Grard, Olivier Strebel, Pierre Caille, Marc Mendelssohn, Edgar Titgat, Oscar Jespers, Jo Maas en nog een paar. En na het puinruimen wordt de eerste steen dan gelegd in 1950 door burgemeester Hendrik Seruys, die de opening helaas in 1953 niet meer zal meemaken, want hij sterft in 1952 aan maagkanker. Dat gebeurt dan wel, die opening, door zijn opvolger Van Glabeke.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
16: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, het geluidsarme vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
5: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
6: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
10: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival, Vlaanderen zingt, naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
4: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
6: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
8: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival, Vlaanderen zingt, naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
16: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in de stand.
16: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: In dit Oostends dialect testen we de kennis van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, volgens mij weet je niet wat het volgende woord betekent. Ik heb het gevonden in je woordenboek, eigenlijk helemaal vooraan. Ankommers.
19: Ja, dankommers. Wel, dat komt natuurlijk uit het werkwoord aankomen. En aankomen betekende vroeger in het Oostends groeien, opgroeien. Men dus jongens zien aankomen. Dat kindje zou goed aangekomen. Dus groeit, gegroeid, verdikt enzovoort. Wel, een aankommer is dan

0: die bon in?
1: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
1: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
3: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
1: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
1: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
3: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
10: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
11: Dat is de verdienste van...

0: Onze ploeg zat mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
1: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
2: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
6: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
8: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold III-plein. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
15: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
14: Ook in de winter.
15: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
14: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
15: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
14: Wat is het alternatief?
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
14: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
15: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
14: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
14: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
18: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
19: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
20: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
22: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
23: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
22: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
21: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
23: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
18: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
25: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
0: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
4: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breene kan komen.
6: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
7: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Het Oostends dialect met Roland de Sterk. Roland, jij als auteur van het Oostends woordenboek moet ons kunnen vertellen wat een krottenzak betekent.
10: Een krottenzak. Ja, je hebt krottenzak, krottenbak en dan ook nog krotzak. Ja. Dat zijn woorden die men kan verwarren. Maar eerst misschien gemakkelijk schalve zeggen dat een krotzak dat een herengaard is. Maar nu, wat is dan een krottenzak? Zak. Een krottenzak, dat is heel eenvoudigweg een koffiezak, een filtreerzak die men op een koffiepot kan zetten. Want krotten is ons oude woord voor chicorij. Ja. En dan een krottenbak, dat is dan als het niet iets uit stof was, niet een filtreerzak, maar een filtreerbak, harder, uit metaal bijvoorbeeld, dan was het geen krottenzak, maar een krottenbak. Nu, krottenbak is ook de naam geweest van een meisje dat nogal een slechte faam had. En ze woonde in een verdwenen straat waar je nu het Macriotplein hebt. En dat is de vroegere Onehank. En dan zei men, krottenbak uit de Onehank en de paarden hebben. Ga er maar niet dieper op ingaan.
9: Dat was van vroeger.
10: Ja.
9: Ja, tegenwoordig worden daar gewoon filters voor gebruikt, zeker?
10: Ja, en ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig geen chicorij meer gebruikt, maar vroeger dat was een must. Er moest chicorij bij en dan deed men die mengeling van koffie en chicorij in een zak waarop men het water goot en dat was de krottenzak als die zacht en uit stof was of de krottenbak als die hard was.
9: Bedankt, Roland de Snerk.
3: Dit is Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
23: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
23: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sports Park aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
10: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
11: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
12: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monsenweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
21: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
21: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
21: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
21: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
21: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
2: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
4: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
22: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
9: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
10: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
11: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Mark Looy, we hebben het vandaag over de duinen van Oostende. Die zijn van toeristisch belang, maar een belangrijk stuk van de wereldgeschiedenis speelt zich ook af in die duinen.
13: Jawel, de stad mag dan over weinig duingebied beschikken. We hebben bijvoorbeeld een strook op de Oosterrivier met tal van oorlogsrelicten, bunkers, Fort Napoleon. En vanaf het Duinenkerkje hebben we dan tot Mariakerke ook nog een stuk duingebied, onderbroken door Averzijde. Maar die Oostendse duinen zijn wel de stille getuigen van enkele fragmenten wereldgeschiedenis. Zo is er ten eerste al in de 17e eeuw dat beleg van Oostende, 1601, 1604, waarbij dat de geuzen als enigen nog in Vlaanderen Oostende in hun handen hadden en van hieruit dus allerlei plundertochten ondernamen in de Spaanse Nederlanden. Maar in 1584, dus wat vroeger, 20 jaar vroeger, slechten de geuzen de duinen aan de oostkant van de stad, dus de richting van Bredene, zodat 2 keer per dag vanaf dan, bij vloed, stroom en bij stormweer zeker, Oostende bijna volledig omgeven was door de zee en dus, dat was de bedoeling, bijna oninneembaar voor de Spanjaarden. Nee, in 1604 lukte het dan de Spaanse landvoogd Albrecht en de Italiaanse krijgsheer Spinola om de geuzen uiteindelijk te verdrijven en stond er in Oostende geen enkele steen meer recht. Een andere passage die belangrijk is, waarbij in de wereldgeschiedenis, dat is het feit, maar het is bekend, dat Napoleon er zijn fort liet bouwen, zijn fort imperial, als verdedigingsbouwwerk tegen de aartsvijand Engeland.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwe alg wordt vastgesteld.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
2: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
4: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
18: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
12: Op een heel grote oplage.
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
12: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerken is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat dat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
5: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
6: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
7: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars.

0: maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
5: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
5: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
5: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
10: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerken is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
12: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
13: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
14: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
4: Gids Mark Looy van Lange Nelle. Na de Tweede Wereldoorlog werd er in Oostende heel wat heropgebouwd. Ook het postgebouw.
8: In 1944 laten de Duitsers het postgebouw bij een vlucht in september imploderen. Met de bedoeling alle communicatiemedia onklaar te maken. En dan wordt beroep gedaan op de jonge architect, Gentenaar Gaston IJsselink, die de opdracht krijgt om een nieuw postgebouw te creëren. Op dat moment is de jonge IJsselink een van de meest talentvolle bouwmeesters van zijn generatie. Ook hij vond, net als Steinen, was hij een modernistisch architect en vond dus dat het functionele het moest halen op het decoratieve. Zich baserend daarbij op de diverse functies die er nodig waren in een postgebouw, werkte hij zijn ontwerpen uit van binnen naar buiten. Met andere woorden, de gevelpartijen zijn de logische veruitwendiging van wat er in het gebouw zelf binnenin gebeurt. Met andere woorden ook, de functies bepalen de volumes. Meer dan Steinen krijgt IJsselink het aan de stok met de opdrachtgevers en die zijn dan het ministerie van PTT-RTT en de stad Oostende. Hij heeft dan wel een aantal toegevingen gedaan, maar hij bleef ook koppig vasthouden aan een aantal van zijn inzichten, zoals de lage voorgevel van de publieke ruimte en het kunstwerk van zijn goede vriend en Gentenaar ook Joseph Cantré. Hierbij had hij dezelfde inzichten van Leo Steinen, architect van het Casino Cursaal. En als modernist vond hij dat het kunstwerk niet ondergeschikt mag zijn aan de architectuur, maar een eigen autonome rol speelt en een ruimte voor zich mag opeisen. De eerste schetsen van het postgebouw dateren van 1945... De eerste steen wordt gelegd in 1947, de afwerking gebeurt in 1953. En er is zelfs in 1954 geen officiële opening om door de vele moeilijkheden die er waren. Ondertussen was IJsselink helaas op 6 december 1953 uit het leven gestapt.
7: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
12: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten op het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
13: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
14: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
17: Ik ben David Nassus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
13: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
13: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
6: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
8: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
10: ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
17: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
18: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
19: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Sonja van Hee, je hebt het vandaag in je bijdrage over een terugblik op de glorie en de glitter en de kommer en de kwel van de 150 jaar Oostende-Doverlijn.
20: De spoorwegverbinding tussen Oostende en Brussel in 1838 maakte een einde aan de postkoets en na voltooiing van de spoorlijn Londen-Dover steeg het passagiersverkeer op de lijn Oostende-Dover. In 1845 besloot de Belgische regering drie stoomschepen aan te kopen of te bouwen. De internationale treinen vertrokken nu alle uit Oostende, zodat men in één trek kon reizen van Londen naar Brussel. De Britten, reizigers bij uitstek, spoorden verder naar Berlijn, Wenen, Sint-Petersburg, Constantinopel en zo meer. Koningen en hun gevolg, prinsen en prinsessen, ja zelfs in 1900 de Shah van Perzië, waren vaste gebruikers van deze lijn. Veel welgestelde Britten kwamen met hun renpaarden naar Oostende voor de paardenkoersen, die bij hen zeer in trek waren. Ook het Kursaal werd hierdoor druk bezocht. De volgende jaren waren gouden tijden. Een succesverhaal voor Oostende op sociaal, economisch en cultureel vlak. Echter vanaf eind de jaren 80 waren de diverse initiatieven en de keuze voor een nieuwe bestemming geen financieel succes. Toen op 1 maart 1997 het doek viel over de staatsrederij Regie voor Maritiem Transport, kwam een einde aan anderhalve eeuw pakketbootdienst tussen Oostende en Dover. Dit gebeuren liet in Oostende diepe sporen na door het plotse wegvallen van de grootste lokale werkgever. De laatste overtocht met de Prins Philip en de Prins Albert, afgeladen vol met Oostendenaars, was een afscheid aan een mooi en rijk verleden en een afscheid aan een zekere trots waarbij iedereen de tranen in de ogen kregen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderwerp nog steeds veel emoties rond de droevige teleurgang losmaakt.
12: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
26: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
26: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
26: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
27: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerke en in Wenduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
25: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
8: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
9: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. Ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
11: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
14: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
14: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
14: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder te zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
17: Je zit in de Nossebelk.
18: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
17: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
18: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
17: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
18: Het Oostends dialect.
17: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
18: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
17: Een breiningsge dunne knijker.
0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
19: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
20: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Dirja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
20: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
26: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
20: Dat is onder meer met een vuurwerk?
26: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
20: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
26: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
25: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
11: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
20: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
28: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
29: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
30: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen bij Comedy.

0: Waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands. En ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post

0: Wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
1: En info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
5: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehardsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
7: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wanduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
6: Op een heel grote oplage?
7: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
7: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Voor mij is dat een beetje te rustig. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
9: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
10: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
11: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
12: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
13: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
18: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerken. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerken is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
16: wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
20: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zonovergoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
6: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
22: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
11: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
17: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
17: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine.
13: Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aangesteld in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
20: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
21: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
22: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een driejarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
5: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
5: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
5: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
25: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival, Vlaanderen zingt, naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
10: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
27: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
28: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
29: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
4: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zonovergoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
7: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Nieuws en info.
2: aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
14: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
18: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
18: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
14: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
19: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
26: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
20: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
18: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
18: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
25: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
23: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
24: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
12: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de Tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
15: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
16: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
18: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
18: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
17: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
27: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
27: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
27: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
27: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen.

0: Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
1: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
4: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
3: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
8: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zonovergoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
11: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen, wat er allemaal te doen is in de zomer.
10: Op een heel grote oplage?
11: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
10: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
11: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. He. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden.

0: Met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Heel wat mensen zijn ook vreemdzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
5: moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
12: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
13: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombee, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
21: Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Nieuws en info.
16: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
23: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
24: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
25: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
26: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
0: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold III-plein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
7: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
9: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
13: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zonovergoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
14: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
14: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
14: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
14: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
16: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
19: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
19: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
19: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
16: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
22: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
27: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel.
0: Het idyllische Abtpark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond ter hoogte van de rotonde aan de Ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
9: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
9: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
9: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar... Maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
9: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Zilt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
9: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
9: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
22: Hier in de site bij het AZ Oostende.
23: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
24: Wel, ik loop eigenlijk naar mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
25: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km/u. Fijn weekend.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
27: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
9: Ook in de winter.
27: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
9: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
27: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
9: Wat is het alternatief?
27: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
27: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren. En kijk kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
4: Nieuws en info.
12: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
13: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
9: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
13: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
14: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
15: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
2: Op een heel grote oplage?
3: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
3: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFew meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFew was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden, aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen.

0: Malen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blowalg wordt vastgesteld.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
5: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
5: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
8: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
9: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
10: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis de BIP. Ipso Facto en Bizenbulk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
11: De Oudenburgwon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
3: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
3: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
3: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
18: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
19: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
20: Dus er zit toch een geen tussen
12: Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
21: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
22: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
21: Dat is onder meer met een vuurwerk?
22: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
21: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
22: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
10: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
11: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
12: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
13: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
15: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
15: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
15: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
15: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Antsie.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden... Waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
22: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wenduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
23: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
24: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
25: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
26: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Het Oostendse bedrijf Lookai Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sibrun Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
27: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
28: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
28: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
28: Nee, nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder.
13: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
27: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
27: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
26: Waarbij heel leuke locaties zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
29: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
30: Dus het buurtgroep De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
31: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Oostendse regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Builstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
11: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
19: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wanduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
19: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
19: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
20: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
21: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
22: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, Maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarige

0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
1: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
11: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
12: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
13: In

0: initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
2: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bredders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
11: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
12: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
13: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
14: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
16: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
6: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Oren.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
19: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
19: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Sensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
8: De Oudenburgwoon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
2: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
7: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
17: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
18: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
19: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
21: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
22: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzie MVZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
23: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
21: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
23: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
21: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
23: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
21: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
24: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
21: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
9: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
9: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aangezeld in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
10: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
13: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
4: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
14: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
9: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
14: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
15: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
16: Ook in de winter.
15: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
9: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
15: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
9: Wat is het alternatief?
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
15: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
21: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug gaan start krijgen.
22: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
3: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
5: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
6: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
9: Op een heel grote oplage?
6: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
6: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: 8 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbulk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
1: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
1: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
5: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
6: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
7: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
5: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
8: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Builstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
9: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
14: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
18: We zitten in Oostendien in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annabout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
21: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat te kort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
21: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
21: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
21: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
21: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
24: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
24: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
24: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
26: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
27: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
6: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Noordzee Dagklapper.
9: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zilt in de Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken. Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
23: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
12: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbulk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten, we hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
7: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
26: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
26: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
25: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
25: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
25: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
25: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
25: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
5: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
17: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
11: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
12: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
22: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
25: Op een heel grote oplage?
22: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
25: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
22: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
5: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal.
1: Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieux meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieux was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nassus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
25: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
26: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale

0: Vrijdag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
8: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.

0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
1: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
8: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
8: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
10: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
11: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
12: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
13: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk, maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
0: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
5: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
6: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieux meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieux was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
14: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage.
14: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
14: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
12: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehartsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in de Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
16: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
17: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In de 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Hallemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
17: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
4: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
5: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zonovergoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoosten wind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
27: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
27: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
27: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
7: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehartsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
12: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
13: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
2: De Oudenburgwon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
14: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
14: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
14: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
14: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
9: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
5: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
20: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
20: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
20: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
24: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
25: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
26: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
12: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
12: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
12: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio.

0: de Sint-Willibrordus-kerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws. Yeah.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
4: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger

0: dat op het strandplein hier in Mariakerke de investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
3: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
4: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
6: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
5: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
11: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
12: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
5: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
3: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs. Oudenburg, Gisselen en Echtheim.
14: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
5: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Hallemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
6: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
5: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
19: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
22: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
23: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
20: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
12: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
5: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieux meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieux was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
11: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
25: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
25: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
25: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aangesteld in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
6: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een kleine 500 leerlingen, we hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
19: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
14: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
6: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
15: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
16: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
15: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
0: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
15: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
3: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
12: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
23: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
23: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
11: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
12: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
13: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. Bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
6: Op een heel grote oplage.
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
22: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
7: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
8: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgwon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
13: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één.

0: in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
3: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
4: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
5: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
6: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
9: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
9: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
16: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft.

0: waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De Proper Strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sibrun Tailleux.
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
3: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
6: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
8: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be.
10: Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
11: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
11: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
11: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
12: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
3: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Goddelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
17: Wel, men is vorig jaar een test gedaan... lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
17: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
17: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zilt in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Nou, we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
8: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
9: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
10: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
3: De Oudenburgwoon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
5: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
5: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerken. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
6: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
17: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
18: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten, bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20, dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan, met drukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
3: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op vier fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Wandegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbulk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
3: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
4: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
7: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
6: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
11: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wanduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
11: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
11: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. He. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
13: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
14: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
15: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
16: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
17: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
21: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
22: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
17: Waar waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten, bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20, dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan. Met drukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
16: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vaja.

0: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
0: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
0: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wand. Nee, en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival

Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
5: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
6: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
8: De Oudenburg Won is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
2: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Gergia.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
7: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zie ik ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
14: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
19: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
24: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
24: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
24: Nee, nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
3: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuis gebracht.
4: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
11: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
7: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
27: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
27: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
27: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zilt in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
7: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
8: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
9: De Oudenburgwon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
16: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
17: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
18: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
20: Op een heel grote oplage?
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
20: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Kevin luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
20: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
24: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
20: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Irma van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
26: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
27: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
28: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
29: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur.
4: Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
20: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
20: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
11: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
14: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
15: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
16: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot

0: namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
7: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
8: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
7: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
10: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
11: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
12: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000, dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan, met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?

0: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
0: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
4: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
12: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
13: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
14: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
16: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jos Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
21: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
21: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
21: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
0: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
19: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
23: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
24: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
25: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
19: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
26: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Zilt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
19: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
5: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
26: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
26: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
11: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
12: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
27: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
19: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
26: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
19: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
19: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
19: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
19: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
26: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
0: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
19: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
0: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
26: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
25: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
10: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
18: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
19: Op een heel grote oplage?
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
19: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee-regionieuws.
26: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
26: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
19: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
6: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
8: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
9: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
9: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Zilt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
9: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
16: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
17: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
18: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met drukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
24: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
24: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma

0: Zo hard gemist worden en dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
1: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
2: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
3: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen, wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerke en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
6: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
7: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
8: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
9: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Zilt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
9: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFew meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFew was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
17: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
18: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
19: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten, bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20, dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan, met drukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee, maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
14: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
21: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
14: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee Regio Nieuws.
9: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Eddy Grison.
24: Ik ben Hina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
27: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
21: Dat is onder meer met een vuurwerk?
27: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
21: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
27: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
21: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
9: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
5: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
7: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
21: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
7: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
14: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
9: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
23: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
15: Ook in de winter.
23: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
15: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
23: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
15: Wat is het alternatief?
23: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
15: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
23: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
9: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wanduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
9: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Zilt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
9: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
17: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
18: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan, met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee, maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
21: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
21: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
21: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
20: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
20: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
22: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Noordzee Regio Nieuws.
22: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
8: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
22: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
14: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
14: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
20: Nieuws.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
4: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
4: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostende.

0: dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
1: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Sensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
4: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
5: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
6: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
7: Regio Nieuws. Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
0: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
5: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio. En info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
16: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
18: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
19: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
20: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
21: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
16: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
25: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
26: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
27: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad
4: twee jaar geduurd. En nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
16: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
11: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
10: Iedereen
13: luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruimiers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
19: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
19: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
27: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
28: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
30: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage.
30: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
30: vaste verblijven zo, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Niepoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
21: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Regionaal nieuws en info.
24: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 19:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
16: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
9: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
10: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
22: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
4: En info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
23: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
16: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Bortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloergelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
5: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
7: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerken. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFew meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFew was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
17: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
18: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten, bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20, dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
20: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
20: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
20: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
20: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
20: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Al.

0: Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
0: Op een heel grote oplage?
1: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
1: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. He. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
5: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
5: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
7: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in die bevissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
9: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet.

0: Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aangezeld in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
5: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
5: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
7: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
8: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
9: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
5: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
5: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
10: Zilverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
17: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
18: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Hey, dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten, bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20, dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan, met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
20: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
20: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
8: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Antsie.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
14: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
13: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
17: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle, dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
18: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, Maar eigenaar Quinten Goekind deelde in lopend brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
8: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
3: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
4: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
14: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk. Vandaag het woord of de uitdrukking gottenaire.
21: Ja, gottenaire was een teken van medelijden of van verbijstering. Het is zoveel als oogarme, maar ook menslief toch. Gottenaire komt uit God de Heer. Het spreekt vanzelf dat er vele uitdrukkingen en woorden met God zijn, dit in alle talen en dialecten ter wereld. God is een woord dat etymologisch verwant is met goed, het goede. Luister maar eens. God, goed. In vele andere talen is dat hetzelfde. Noem nu maar eens de oude Indische naam, Boeddha. Ook dit betekent goed. Vele uitdrukkingen dus met God. Omdat wij ons richten tot gelovige en vrijzinnige luisteraars, heb ik zeker de ruwste weggelaten. Er zijn er zelfs een aantal in ons dialect die oneerbiedig te noemen zijn. Al moet hier direct aan toegevoegd worden dat de gebruikers bij het uiten van krachttermen of zware uitdrukkingen dit niet aanvoelen. Dat de woorden erin, als bijvoorbeeld God, hun diepe betekenis verloren hebben. Zo ook bij het bovengenoemde gottenaire. Ik ken een vrijzinnige vrouw die verbaasd was van uw eigen verschoot toen ze zei: hoe is dat in godsnaam toch mogelijk? Er werd hierbij stellig niet aan God gedacht. Als men bedoelt dat men gelaten zijn lot moet aanvaarden, kan men zeggen: God schept de dag en moeder de soepen. Als men goed gegeten heeft, God zie gelooft en God zie gedankt, kan heten dat men buksje spant. Als je iemand wil zeggen dat hij zijn rechtmatige straf niet zal ontlopen, God borgt, mons geld niet kwijt. Als men bedoelt dat men zijn geweten moet volgen, je moet doen wat dat God in herte stikt. Een leuke zijspreuk om te eindigen, mogen we hun met God zeiten. Hij zoekt ze wuf met een kruisbeeld.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Ostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hallo, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
6: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
16: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
18: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
6: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
11: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
12: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcel Oostende.
13: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
14: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
15: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
15: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.

0: Want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
5: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
6: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, we hebben een woord gevonden in je woordenboek wat we niet meteen kunnen thuisbrengen. Misschien kun jij er ons iets meer over vertellen. Swol.
8: Swol.
7: Swol.
8: Ja. Swol wordt ook soms wel een keer genoemd spoel. Dat is dan een geheel van onzuivere stoffen in een vloeistof. Bijvoorbeeld swol van bier. Bierspoel, overschotjes van bier. Of ook in een stal kan je een mengeling hebben van water, urine en mest van de dieren, wat in het Nederlands genoemd wordt mestgier. En dat wordt dus bij ons genoemd swol. En ik heb er nog niet zo heel lang geleden een mooie uitdrukking mee gehoord. En dat was het volgende. Vele zwiens geven dinne swol. En dat betekent dus, als je met velen samen bent, bijvoorbeeld om te gaan eten of om samen te wonen, dan zijn de kosten voor elkeen als men deelt minder. Vele zwiens geven dinne swol.
7: Ja, enig idee waar het woord swol, waar dat vandaan komt?
8: Het doet mij denken aan zwellen, omdat als je denkt aan swol, zit je wel in een situatie dat er steeds vloeistof bij komt. Dus ik denk dat het etymologisch verwant is met zwellen.
7: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt.

0: in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
9: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
10: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
11: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
6: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende. Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
22: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
21: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
6: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
24: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
25: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
26: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd.
23: In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
0: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
0: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
23: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
0: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
0: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
23: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in Te Haan.
17: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
18: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
1: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Gids Bart Plasgaard, je hebt het vandaag over het geodetisch punt.
4: Ja, ten noorden van de polderdijk, recht tegenover de hoeve het Meeuwenhof, staat een gietijzeren paal op een sokkel van baksteen en arduin. En er staat ook een inscriptie op, Station Geodesique 1853. Dat is eigenlijk een geodetisch signaal en dat werd gebruikt vroeger om kaarten te maken. Tegenwoordig worden kaarten gemaakt vanuit satellietfoto's en vanuit luchtfoto's of tegenwoordig zelfs met drones. Maar vroeger had men die mogelijkheid niet en moest men alles gaan opmeten. Dus men moest vooraleer dat men een kaart intekende, een aantal punten, de juiste positie daarvan gaan bepalen. Niet alleen de lengte, maar waar dat ze ook juist gelegen waren in noorder en breedte en oosterlengte. En dat is natuurlijk niet te doen om alles op te meten. En vandaar werkte men eigenlijk met een driehoeksysteem. Het is eigenlijk een triangulatie. En als je van een driehoek één afstand kent, en dan kun je de hoeken meten en op die manier kun je dus de posities van die drie andere punten ook heel exact gaan bepalen. En dat is één punt. Er was natuurlijk nog zo'n tweede geodetisch signaal, dat stond rond de Roodse Steenweg. Maar dit punt is verdwenen en tussen die twee geodetische, die twee gietijzeren palen, heeft men dan geprobeerd om zeer nauwkeurig de afstand te gaan berekenen. En dat gebeurde zelfs met een lat, een metalen lat van een paar meter lengte en meer dan 100 kilo zwaar, omdat die niet te veel zou uitzetten. En op die manier heeft men dan eigenlijk de kaart van de ganse, van ons ganse oppervlak gemeten. Het is eigenlijk te dateren in de periode rond 1850, waarin België nood had aan nieuwe kaarten.
6: En dat punt, die paal, is tot op vandaag nog altijd zichtbaar.
4: Ja, die paal staat eigenlijk heel mooi naast de polderdijk en is nog altijd mooi zichtbaar. Ja.
21: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
6: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
20: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
10: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
6: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
21: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio
21: Noordzee regionieuws.
14: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
0: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
0: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
14: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
19: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
22: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
24: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4:00. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
2: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
8: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
16: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
17: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
18: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
19: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat het woord, en nu moet ik even lezen, Roland, slijk, zeg ik dat juist?
20: Slijk.
3: Slijk.
20: Ja, slijk.
3: Ja, wat is dat?
20: Wel, slijk, dat betekent tot aan de boord van een pot of tot aan de eerste boord van een bord taloren. Dus vandaar dat je kunt horen, slijk talortje soepe. Dat is dan soep. Tot aan de eerste boord, niet tot aan de rand eigenlijk. Dat kan ook gezegd worden van een pot, hè? Dus die is dan niet tot bovenvol. Of als je spreekt van een slijkmandje met iets, dan is dat zo dat je boven de boord van een mand niks ziet uitsteken. Dus de inhoud is reizen, dat is ook een oud woord, reizen met de boord. Zo kan je bijvoorbeeld horen, Geef me een keer een slijktellertje soepen. En het moet slok zijn. Dan heb je slijk en slok in één zin. Slok betekent dat het goed te drinken is, niet te heet. Dus dat zou dan betekenen een klein bordje met niet te hete soep. Nee? Een slijktellertje, maar het moet slok zijn.
3: Bedankt, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo. Zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
10: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
2: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
11: Ja, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor de Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: blijft hetzelfde. Tot 1 september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen. En die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
0: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht.

0: dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruutluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
17: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
14: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
19: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Ook vandaag weer een woord uit het Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk en we hebben het vandaag, Roland, over...
21: De strotennaaier. Toen wij klein waren, werd er nog meestal opgevoed met het dreigen met alle soorten boemannen. Er waren spoken op zolder, in de kelder. En als je in het donker liep, dan moest je, als je schrik voor die spoken had, schuffelen. Dit is fluiten. Het is dan dat ik als klein jongen heb leren fluiten, want we hadden een donkere kelder. Zo'n spook was de boeboe. Maar er waren nog veel meer namen. Zeer schrikaanjagend was de strotennaaier. Dit spookfiguur kon de straten dicht naaien als de kinderen te laat nog 's avonds op straat speelden. Het klonk dan, de strotennaaier hok komen. Op die manier kregen de ouders hun kroost op tijd en stond binnen. Een andere boeman waarvoor we veel schrik hadden was Kolle met de Naak. Dit zou een waternekker of waterspook geweest zijn. Als men zei, kon je bij Kolle met de Naak steken, dan wisten we automatisch dat we het water in gingen. In Leffingen kende men Boente Pier. Dit spookfiguur zou een in een hond veranderde man geweest zijn die 's nachts een ketting achter zich aansleepte. Op de buiten, in de akkers, kende men trouwens nog een spook, maar dit was gelukkig enkel in het voorjaar te ontmoeten. Het was de zogenaamde ruggevind, de roggeman dus. Die kon men enkel met cimantaires, lampionnetjes van bieten gemaakt, wegjagen. We hebben cimantaire trouwens al eens in een voorgaande bijdrage besproken.
4: Het zijn allemaal bangelijke figuren, Roland, die je daarop noemt.
21: Ja, er zijn nog heel wat meer. Ik had het ook nog kunnen hebben over de tik bijvoorbeeld, maar dat zal misschien voor een andere keer zijn.
4: Ja, bedankt, Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de

0: basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Djerdja ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
3: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
4: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
5: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
10: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk

0: omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenda Groo.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
10: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
11: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
12: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
13: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
14: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
13: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
19: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
21: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
22: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Beste Noordzee mensen, in de begintijd van de limonade was er ook al water met bubbels, nu prik genoemd. Je had in Oostende het limonadefabriekje van Verborg en dat was op de Elisabethlaan. Limonade werd morgen keer op weg gedronken, zeker niet alle dagen, want daarvoor hadden we kroontjeswater. Bij ons thuis gingen we zelfs bij ons pot eten, dat betekent een warme maaltijd, met ons glas naar de waterstein en deden dat vullopen met bokwater, wat nu platwater genoemd wordt. Maar wat was dan onze Oostense naam voor water met bubbels, voor spuitwater, voor spaarrout? Wel, dat heb ik moeten halen bij onze niet genoeg geloofde Oostense schrijver en heemkundige Arie Sleeks. Hij vermeldt het in zijn 4e boekje van de folklore-reeks. Dat was stralend water. Ik vind dat eigenlijk wel een heerlijk woord die dit goed weergeeft. Stralend water.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
24: Noordzee regionieuws.
25: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Natasha Waldman.
28: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
29: Ik ben Joke Doodlewoman.
30: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
25: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
8: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
10: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
11: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
26: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
25: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
0: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europees afwerken.
25: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFew meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFew was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxim Dom.
14: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen. Radio
26: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
25: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
1: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
1: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
1: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
16: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
18: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
19: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
25: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri de Maree.
22: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een kijk her naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.

0: geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
4: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
5: Luc van Spijbroeken, belangrijke historische gebeurtenis in Oostende is 1 februari 1953, een storm.
6: Ja, en wat voor storm? Er was de storm voorspeld, maar niemand, ook de specialisten en weervoorspelders die over alle informatie en meetapparatuur beschikten, hadden verwacht dat die zo'n catastrofale gevolgen zou hebben. Die dag woedde op de Noordzee een hevige storm, waarbij over Schotland windstoten tot 193 km per uur gehaald werden. Aan onze kust haalde men windsnelheden tussen de 120 en 150 km per uur. De uitzonderlijk lange duur van de storm, meer dan 24 uur, en het extreme hoge waterpeil, springtij, beletten dat het water bij eb kon terugstromen. De wind kwam toen immers uit een noordwestelijke richting. Deze combinatie, samen met het springtij dus, leverde dan ook de ideale basis voor het drama dat volgde. Nu waren de Oostendenaars wel wat gewoon. Zo hadden we in 1949 ook te lijden van een hevige storm, waarbij het water over de dijk sloeg en tot aan het Wapenplein kwam. In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat catastrofale stormen geweest die men vroeger de naam van een heilige gaf. Zo hadden we op 22 januari 1394 de Sint-Vincentiusstorm, waarbij grote delen van Oostende verloren gegaan zijn. Een andere fenomenale storm was de Allerheilige Storm van 1570. Hierbij zouden een 20.000 mensen het leven gelaten hebben. Wat de storm van 1953 voor de Oostendenaars betekend heeft, zien we in een volgende aflevering.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Bortel

0: Minstens 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Regionieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
11: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
12: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
13: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
18: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
21: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
22: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
23: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieux meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieux was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
4: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
10: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
11: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook vandaag een nieuw Oostends dialectwoord. Het wordt verklaard door Roland de Snerk.
12: Beste mannen en vrouwen, beste winters en wuvers. Vandaag nog maar eens een oud woord waarover kan getuigd worden dat het op de zogenaamde buiten nog langer meegaat dan in onze stad zelf. Het gaat over schuttel. Nu zullen velen opperen dat schuttel wel nog alledaags is. Jawel, met de betekenis schotel. En alledaags is zeker voor velen de schutters doen wat de vaat doen is. En hierbij hebben we dezelfde klank als in het Engels shuttle. Maar schuttel heeft nog een andere betekenis in onze streektaal en dat is een schijf. Zo is de knieschijf in onze nu verouderde woordenschat de knieschuttel. En zeker nu totaal niet meer gekend, is een betekenis die weliswaar in dezelfde richting gaat, namelijk die van schedel. Bij schuttel en het Nederlands schotel kan je veronderstellen dat die woorden afleidingen zijn van een nog eens veel ouder schot of schut. En dat is ook zo. Schot vind je nu nog terug in een tussenschot. Een schut heb ik kunnen noteren met de genoemde betekenis schedel, maar ook de Oostende als een tussenschot. Toch even aanstippen dat er velen waren die ter aanduiding van de schedel niet zeggen schuttel, maar schut van je kop. Dus je knieschijf in ons dialect is een knieschuttel.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
25: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
27: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
18: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
18: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
17: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar... Maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Je zit in de Nossebelk.
20: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
19: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
20: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
19: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
20: Het Oostends dialect.
19: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
20: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
19: Een breiningsche dunne knijker.
17: Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be.
2: Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gestel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasha Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
5: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
6: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
7: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgwon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
2: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
4: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Je zit in de Nossebelk.
16: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
15: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
16: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
15: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
16: het Oostends dialect.
13: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
16: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
13: Een Breiningsche dunne knijker.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Gids Guy de Lange, we hebben het vandaag over volksfiguur Zotten April.
17: Deze naam klinkt misschien wel bekend in de oren van nog enkele oudere Oostendenaars. Het was een figuur van net voor tot na Wereldoorlog II. Zijn naam was Armand, maar iedereen sprak het uit als Armand. Armand was in die tijd de bekendste plaatselijke homofiel en stak zijn geaardheid niet onder stoelen of banken, zelfs niet in die jaren. Carnaval was voor hem de periode bij uitstek en toen schminkte en verkleedde hij zich in een vrouw. Buiten zijn verkleedpartij was er aan hem niets op aan te merken, met uitzondering van een wat verwijfde uitspraak. Zijn naam, Zotten, kreeg hij door zich regelmatig in vrouw te verkleden, zijn hilarische gedragingen, zijn uitspattingen en zijn omgang tijdens zijn cafébezoeken. De maand april werd er als logisch gevolg aan toegevoegd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij verplicht te werk gesteld in Oostenrijk. Zo vertelde hij bij zijn thuiskomst dat hij in Wenen in de blauwe Donau poedelnaakt had gezwommen als Oostendse duikboot met periscoop en al. Na 1945 werd hij garçon in het lettertje in Bosje. Zotten April was er gekend als de meest gedienstigste kelner aan wie je alles mocht vragen. Als hij van de smeten was, liet hij alle remmen los. Waar hij ook kwam, kon je er zeker van zijn dat het ganse gezelschap aan het lachen kreeg. Wanneer hij in de vroege uurtjes soms de eerste misgangers tegenkwam, durfde hij alleen hen toe te roepen: "Zie je er niet beschaamd op zo'n uren nog op straat te lopen?" Met af en toe een goede scheldpartij als gevolg. Zotten April is in 1963 overleden. Oostende verloor hiermee een van zijn kleurrijkste volksfiguren.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het is eigenlijk zo, bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
18: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
23: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
5: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
6: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut, op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af. Dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale.

0: regionale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Builstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen. Willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
13: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
0: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
15: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
13: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Frank Goeminne, gids bij Lange Nelle. We hebben het vandaag over een scheepsramp in het jaar 1800. Wat kunt u ons daarover vertellen?
11: Wel, met de regelmaat van een klok kunnen we vaststellen dat er in de grote wereld, ten dag van vandaag, regelmatig overzetboten overbelast zijn en dat ze soms een keer kantelen. En dat daardoor mensen verdrinken. Wel, niks is minder waar. Ook in Oostende is dat plaatsgevonden in het jaar 1800. Wat is er juist gebeurd? Oostende, zeer kleine stad op dat ogenblik, en Bredene, die zich aan het ontwikkelen is, voornamelijk Bredene Sas. Ook in die periode waren er evenementen. Evenementen zoals dat wij die dat van vandaag ook kennen. En op Bredene Sas was het kermis. Het was in de jaren 1800, dus als we spreken over 1800, dan denken we aan Napoleon. En dan spreken we over de 14e van Fructor. Wat is nu Fructor? Fructor is de maand september. En op het Sas was er kermis. Veel mensen daar naartoe, een zondagavond. En wat gebeurt er over het kanaal Brugge-Oostende? Is er een koord gespannen, dan zijn koorddansers bezig. En iedereen naartoe. En rond 7 uur s'avonds, als de zon begint onder te gaan, gaan ze terug met de ponten. Dat is een veerpont die zich ongeveer situeert waar het huidige station nu is. Terug naar Oostende. Op dat ogenblik zit er op de pont ongeveer 220 mensen. En hoe werkt een pont? Een pont werkt met een kabel die op de bodem van de heulen ligt en die wordt met een ijzeren manuelle getrokken. En de pont is op een bepaald ogenblik tegen een van de steunpilaren gevaren, is daardoor gekapseist en daardoor zijn er ongeveer een kleine 150 mensen in het water gekomen. En van die 150 mensen zijn er achteraf 82 mensen verdronken en zijn er nog altijd 2 vermist. Dit is heel kort het verhaal van de overzetboot en de ramp in Oostende in het jaar 1800.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga evengoed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael Vanille.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
8: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
21: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
22: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
23: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:45 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:45.
1: A
3: Radio Noordzee informeert je over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hallo, I'm Dario Dirda.
6: Ik ben Frank Jongbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
9: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleux?
11: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen.
4: Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
9: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
11: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
12: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
13: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar... Maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
9: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
14: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
9: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
9: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieux meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieux was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als de Polisfeesten een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
20: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
21: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
22: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Tijd voor het Oostends dialect. Blut is zo'n Oostends dialectwoord. Wat het betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk. Hij is auteur van het Oostends woordenboek. Roland, blut, veronderstel ik?
24: Ja, er zijn twee Oostendse woorden die sterk op elkaar gelijken en zeer verwarrend zijn, namelijk blut en bluts. Dit komt zeker ook door hun bestaan in het Nederlands en mede door het feit dat ze dezelfde oorsprong hebben. In ons dialect betekent blutsen zonder geld zitten, ook rutte zien. Bluts is kaal, leeg. Een blutsch gevind is een kaalkop. Een blutsch gevige is een geschoren vrouwelijkheid. Een blutsch gemeur is een kale muur. En een blutse kakker is een vogeltje dat rondom de cloaca geen pluimen geeft, daar dus ook kaal is. Het Nederlands kent ook blut als zonder geld, maar een bluts is een deuk, wat wij een blutsen noemen. Het zal wel opgevallen zijn dat ons blut en bluts dit gemeen hebben, namelijk dat in het eerste geval de afwezigheid van geld en in het tweede van haar duidelijk zijn. Beide gaan inderdaad terug op het Middelnederlands bluts voor bloot of kaal. Blut en bloot zijn in wezen dezelfde woorden. Blut en bloot kennen we enkel in de Germaanse talen. Verwantschap hierbuiten is niet bekend. We moeten het doen met het Oud-Fries blad voor naakt of zelfs arm en het Oud-Engels bleat voor arm of ellendig. Alles wijst er dus op dat de alleroudste betekenis voor blut, bloot, betekende een tekort, een behoefte aan wat dan ook.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
25: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
9: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
25: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
9: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
25: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
9: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Lijndraaierstraat aanwezig.
6: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
7: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:45 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:45.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
10: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Oosten Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
16: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
13: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
17: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
18: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Lookai Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
19: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
19: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
19: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
19: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig.

0: Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
3: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
5: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
7: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Greet Lemajeur, we hebben het vandaag opnieuw over Leon Spiljaard. Op een bepaald moment trekt hij naar Brussel.
9: Ja, inderdaad. In 1902 gaat hij bij de uitgeverij Edmond de Man gaan werken in Brussel, waar hij aangeworven wordt als verkoper en public relations. Maar er was daar ook een boekhandel aan verbonden. En zo komt hij in contact met veel kunstenaars zoals Fernand Krommelink, Maurice Maeterlinck, Odilon Redon en Émile Verharen. Hij blijft daar 2 jaar. Er komt geen ruzie, de verstandhouding blijft zeer goed. Maar toch wil hij verder gaan. En dankzij een aanbevelingsbrief van die Edmond de Man mag Spiljaard naar Parijs gaan, waar hij dus in Saint-Cloud Émile Verharen nog beter leert kennen. En eigenlijk ook een grote vriendschap met die man brengt. Dat er een grote vriendschap met die man tot stand komt. Hij blijft dan ergens maar tot november. Niet lang dus, geen jaar. Hij keert terug naar Oostende en blijft in het ouderlijk huis wonen tot aan zijn huwelijk in december 1916. Maar hij gaat regelmatig terug spelen. Hij gaat regelmatig terug naar Parijs. Dus hij houdt wel die contacten. Maar blijft dus in Oostende wonen. Hij krijgt geen herkenning nog in Brussel of Parijs. Weinig aandacht. Het is pas in 1908. Dus we spreken van 1904 naar 1908. Mag hij voor de eerste keer aan een zomertentoonstelling in het Kurzaal van Oostende deelnemen. En een jaar later, dankzij die Émile Verharen, die in feite een Belgisch-Franstalig, Belgisch dichter en toneelschrijver is, mag hij dan in Brussel voor de eerste keer de lentetentoonstelling meemaken en deelnemen in 1909. Wat ik nog kan bijvertellen is

0: dat Emile Vergaren eigenlijk een heel nauwe band had met getuige daarvan is eigenlijk dat Spiljart een handgeschreven tekst heeft. Er zijn er weinig overgehouden. En ik lees u de vertaling voor, want het was in het Frans. Hij wandelde dus in Wenduinen net voor de oorlog met Emile Vergaren op het strand. En hij zegt, ik wandelde met mijn vriend Emile Vergaren op het strand en plots zei hij, zweer me dat je nooit in het leger zal treden. Hij omarmt me en weent, ik ook. Ik verliet hem, verdween in het niets. Zag hem nooit terug. Van hem heb ik het meest gehouden. Waarom zag hij hem nooit terug? Vergaren komt om het leven in een treinongeval in Rouen, 1 maand voor het huwelijk van Léon Spiljart, namelijk in november 1916.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
5: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxim Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
5: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
5: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefeu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefeu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meij.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage.
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten dient er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
7: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
8: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
4: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
15: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Regio nieuws.
16: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
16: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
18: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
16: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
19: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
16: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
4: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
16: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monsenweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
3: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
3: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
6: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
7: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
4: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
9: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
3: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier.
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
18: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
1: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
3: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast ja, bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zie ik ze staan.
20: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
21: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
22: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat het woord... En nu moet ik even lezen, Roland. Slijk, zeg ik dat juist?
24: Slijk.
23: Ja, wat is dat?
4: Wel, slijk, dat betekent tot aan de boord van een pot of tot aan de eerste boord van een bord taloren. Dus vandaar dat je kunt horen, slijk talortje soepen. Dat is dan soep tot aan de eerste boord, niet tot aan de rand eigenlijk. Dat kan ook gezegd worden van een pot, dus die is dan niet tot bovenvol. Of als je spreekt van een slijkmandje met iets, dan is dat zo dat je boven de boord van een mand niks ziet uitsteken. Dus de inhoud is reizen, dat is ook een oud woord, reizen met de boord. Zo kan je bijvoorbeeld horen, heeft me een keer een slijktalertje soepen. Het moet slok zijn. Dan heb je slijk en slok in één zin. Slok betekent dat het goed te drinken is, niet te heet. Dus dat zou dan betekenen een klein bordje met niet te hete soep. Nee? Een slijktalortje moet slok zijn.
23: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
23: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dicht bij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
24: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
11: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
11: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
11: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
11: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Burgemeester John Crombee brengt zijn vakantie in Oostende door.
7: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
16: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
25: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
26: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
11: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
11: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
18: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
1: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
19: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
27: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
28: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
29: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
19: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
19: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Regionieuws.
1: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerken. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
19: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
19: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
6: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
8: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
7: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
21: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
21: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylo-zaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden, maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Meer regionieuws over een uur.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
11: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
21: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
21: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier

0: burgemeester Kelly Spelier.
1: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
0: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
0: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
4: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
7: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
8: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
9: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek. Vandaag het moeilijke woord schrankschekkel. Zeg ik dat correct, Roland?
11: Ja, het is inderdaad, Edwin, een moeilijk uit te spreken woord. Een schrankschekkel. En nog weinig gekend. Hè. Dit woord heb ik in mijn Oostends woordenboek kunnen noteren. Maar thans is het een doodwoord. Het wordt niet meer gebruikt. Is enkel nog te vinden in boeken over de vroegere visserij. In het begin van het vissen met de trawl, of het coronet, nu zo'n 150 jaar geleden, werd het visnet niet getrokken met behulp van 2 sleeplijnen, de trawllijnen of korretouwen, die naar de golgen met de klokken op de verschansing liepen, maar wel met 1 sleeplijn tot aan een grote schakel, de schrankschikkel, en dan verder via 2 touwen, de korreschranken, naar de korreboom, die de muil van het net openhielden. De schrankschikkel is dus de schakel tussen de trawllijn en de korreschranken. Schikkel is natuurlijk van Engelse oorsprong, namelijk van shekel. Dit woord is hetzelfde als ons Nederlands schakel, want beide gaan terug op een hypothetisch Indo-Germaans skink, wat in alle Indo-Germaanse talen, Sanskriet, Grieks, Latijn, woorden opgeleverd heeft met de betekenis gordel, omgorden enzovoort. Het woord schranken ligt enigszins moeilijker. De schranken is dus een touw tussen de trawllijn met een schakel en het visnet. Schrank en schraag komen uit éénzelfde grondwoord of oerwoord met de betekenis schuin. Nu is het zo dat vanaf de schrankschikkel de schranken schuinwaarts naar de uiteinden links en rechts van het visnet lopen. Een schranke zou dan een schuinlopend touw zijn. Het is schraag met nasalering, dat wil zeggen neusklank, schraang, schrank. Vermeldenswaard.

0: is zeker dat uit ons Nederlands schrank en Vlaams schranke het Frans écran en het Engels screen komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dicht bij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
10: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
5: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
11: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
5: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
14: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
11: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
15: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
16: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
5: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
17: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
18: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
5: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
4: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunther Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
23: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
10: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
5: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
11: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
5: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
24: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomer, schepen Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunne. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk de Grauwe.
26: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Bourquani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
16: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
5: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
5: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
4: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
15: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
17: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? En zij zeker weten. Ik zei, wauw.
18: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek. Vandaag het moeilijke woord schrankschekkel. Zeg ik dat correct, Roland?
20: Ja, het is inderdaad, Edwin, een moeilijk uit te spreken woord. Een schrankschekkel. En nog weinig gekend. Dit woord heb ik in mijn Oostends woordenboek kunnen noteren. Maar thans is het een doodwoord. Het wordt niet meer gebruikt. Is enkel nog te vinden in boeken over de vroegere visserij. In het begin van het vissen met de trol, of het coronet, nu zo'n 150 jaar geleden, werd het visnet niet getrokken met behulp van 2 sleeplijnen, de trollijnen of korretouwen, die naar de golgen met de klokken op de verschansing liepen, maar wel met 1 sleeplijn tot aan een grote schakel, de schrankschikkel, en dan verder via 2 touwen, de korreschranken, naar de korreboom, die de muil van het net openhielden. De schrankschikkel is dus de schakel tussen de trollijn en de korreschranken. Schikkel is natuurlijk van Engelse oorsprong, namelijk van shekel. Dit woord is hetzelfde als ons Nederlands schakel, want beide gaan terug op een hypothetisch Indo-Germaans skink, wat in alle Indo-Germaanse talen, Sanskriet, Grieks, Latijn, woorden opgeleverd heeft met de betekenis gordel, omgorden enzovoort. Het woord schranken ligt enigszins moeilijker. De schranken is dus een touw tussen de trouwlijn met een schakel en het visnet. Schrank en schraag komen uit éénzelfde grondwoord of oerwoord met de betekenis schuin. Nu is het zo dat vanaf de schrankschikkel de schranken schuinwaarts naar de uiteinden links en rechts van het visnet lopen. Een schranke zou dan een schuinlopend touw zijn. Het is schraag met nasalering, dat wil zeggen neusklank, schraang, schrank. Vermeldenswaardig is zeker dat uit ons Nederlands schrank en Vlaams schranke het Frans écran en het Engels screen komen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
5: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk de Grauwe.
26: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Bourquani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
18: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
5: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
1: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
5: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
7: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
4: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
10: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon, schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
5: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
5: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
4: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
21: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
21: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
21: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
20: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
22: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de beleveningsplasserie noemen.
23: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
21: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
24: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
1: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
3: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten.
5: De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
21: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
21: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
21: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
5: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
5: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
4: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
18: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
7: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Hilde Veulemans, je hebt een aantal leuke weetjes over La Grande Plage destijds.
13: Ja, inderdaad. La Grande Plage, dat is waar we nu Petit Nice noemen. Hè. Dat is die kant van het Curaçao. Dat was de upper class voor de Wereldoorlog die daar kwam natuurlijk. Hè. Maar na de Wereldoorlog was dat helemaal anders. Kwamen gewone mensen, Engelse toeristen, maar ook naar aanleiding van de congé payé, gewone toeristen. En die wilden iets anders. En het strandleven veranderde. Zo kon je bijvoorbeeld nog altijd de prijs van een badkaart kopen. Hè? En dat ging af van de zone waar je woonde. Op La Grande Plage kostte dit al rap 5 Belgische frank. En als je zelfs een voiture de luxe wou, dan betaalde je daar 20 frank voor. Dus met andere woorden, baden in zee was betalend. Maar goed, je kreeg 2 handdoeken, je kreeg een badkostuum en het karretje die je in de zee bracht om maximum 40 minuten je in de zee te laten vertoeven en laten verwennen. De Oostendenaars die kregen wel een fikse tariefvermindering, maar ze mochten alleen maar zwemmen voor 10 uur 's morgens en na 4 uur in de namiddag. Dus wie na 4 uur mensen in zee zag, die wist dat het om Oostendenaars ging, dat vonden zij helemaal niet leuk. En het ergste van al was dat kinderen tot 12 jaar gewoon niet mochten baden in zee. En dat heeft geduurd tot 1927. Gelukkig hebben ze dat al wel ingezien en is het sociaal toerisme stilaan op gang gekomen met alles die daaraan verbonden is. Pleziertochtjes op zee, gymleraren die ingehuurd werden, verkoop van cornet d'amour bijvoorbeeld, smoutenbollen. Zelfs met paarden en ezels mocht je op het strand. En uiteraard de verhuur van de tenten en stoelen enzovoort.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Wat is er allemaal te doen voor de Oudenburgse jeugd deze zomerschepen, Sybren Tailleux?
4: We hebben opnieuw twee grote zaken eigenlijk in het aanbod. Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Moet er ingeschreven worden of kunnen kinderen spontaan naar die activiteiten?
4: Ja, voor de speelpleinwerking hoeven ze zich niet in te schrijven. Daar moeten ze zich gewoon registreren, maar inschrijven is niet nodig. Daar kunnen ze eigenlijk gewoon spontaan langskomen. Voor de swap-activiteiten is er wel ingeschreven te worden, omdat we daar per activiteit met een maximum aantal zitten. Dus daar is inschrijven wel nodig.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
21: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel

0: weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
6: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
7: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
8: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
4: Is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
11: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
10: Op een heel grote oplage?
11: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
10: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
11: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
2: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
1: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
5: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunne. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat houdt die bon in?
5: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
5: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerken. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
13: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
14: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
15: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
12: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldhof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli.
1: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
5: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
19: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
20: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
21: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Gids Luc van Spijbroek, we hebben het vandaag over het monument Vindictieve.
23: Het monument van de Vindictieve, bestaande uit de boeg van een Britse kruiser, is gelegen op de oostelijke Strekdam, niet zo ver van de plaats waar hij in Wereldoorlog 1 gestrand is. En we zitten midden in Wereldoorlog 1 en de situatie wordt bijna hopeloos voor de geallieerden. De strijd zit muurvast in de loopgrachten, gaande vanaf Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens, met alle problemen van dien. De bevoorrading verloopt moeilijk, komt vooral uit Engeland en een van de grote problemen is dat heel wat Britse schepen gekelderd worden door Duitse duikboten. Het is daar zodanig erg dat op bepaalde momenten, als de totale duikbootoorlog eigenlijk door de Duitsers uitgevoerd wordt, bijna 1 op de 4 Britse schepen gekelderd wordt. Het wordt bijna hopeloos voor de Engelsen en men vreest dat men de handdoek in de ring zal moeten smijten. Deze feiten zijn eigenlijk ook een van de hoofdredenen waarom men de derde slag om Ypres gepland had. De bedoeling was ten koste van alles door de Duitse linies breken en de haven van Oostende en Zeebrugge terug onder controle krijgen. Ondertussen weten we wat de derde slag om Ypres betreft dat geen succes geworden is. De regen heeft ervoor gezorgd dat het offensief vastgelopen is in de modder. De Britten denken en plannen eigenlijk, wat je kunt een dag van vandaag verklaren als een ware zelfmoordactie, om in een ware commandostijl de haven van Zeebrugge en Oostende te blokkeren en zodoende de Duitse duikboten eigenlijk vast te pinnen. In Zeebrugge lukt het maar gedeeltelijk en in Oostende lukt het na 4 pogingen ook niet echt. Maar de dag van vandaag in de geschiedenisboekjes zullen we wel merken dat reed op Zeebrugge en Oostende nog steeds als een van de spectaculairste militaire gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog zijn en in Engeland nog steeds herdacht worden. Denk maar aan St. George's Day op 22 april.
22: En de boeg van de vindictieve die er nu ligt, is nog altijd de originele boeg van destijds?
23: Voor zover ik weet wel, dat zou geschonken zijn door de firma die uiteindelijk in de tijd de kruiser geborgen heeft. Gestonken aan Stad Oostende.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
11: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Regionieuws.
22: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna €100.000 voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
27: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
11: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
27: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
11: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
27: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
27: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
22: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats.
1: Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
12: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar.